nu een tonne tach achvani tijdelijk tanne gedine is toch nog wordt doen in nieuw dal en schelen als aan de gedoe geef al Laura Chomata en Pirate Katie de Hilleur en Vlasgaid boete ik is Susan Fertair Carter Queen koop de Western Isle dal gedie Shemas Macalleev in Rosna agus she Barbie Begley ik haar daar gaan veg dal gedie goedem kiel er koei gesapel voor de sedangen sha shine or mulle is solo met chlor en leinov ach gehoire he ideal ni leve de leer ik genamak wie man voor me elen vikoen wie man ronichte gemeen wie zijn naslift de luen wie gaan hier de schachten gif

0: hall in your fad and toran porik macrory o fierce o lurk on the vice of casamar hudganela other voices in shaw gahrada and zedishachtanisha well either other voices in shaw leda agson ela durnson there and nunung all is in chus and ear hushkert vice forward gehultorina tsira er fat and zedishachtana agson in chav vice on fraki look fresh and darnoi ta on ela durnson there er shule reinsplinte in losenish fele a kuru tuslesh le homos spons gorene ear creatory and station cha rona makawi far rot sonker all war ege er hultori na tira agza hu avain gomor er rail na tira khoma agsan torani asra kharn roshi ni khasita er balok katir khonal in isla frastel er vela atashin cha linye in lede ak tashi gal incha tan fun maids of isa torlu and zera shachtan isha roshi na khartsa tan ta in cha in lede agsan chinagal gadurn sonair ga ele in ye hele
1: Hins en nog mis het aan mielte. Och hoor ik ook door. En dan mijn bands naar het zultas. Other voices, ik is een isje van mijn blaasje daast. De gerens neer. Zo, maar really zo lesch.
0: Agus habani, agus kulturi, gun scot, er glorama, ik durns en neer, im lena. Agus bij uchter aan de heden aan, fresh en klusje.
1: Bij Catherine Connolly Ling, zo een zeer schacht naar vaad. So, agus be kultri alling in zera shachnar fad idir Torby, Burnchurch, Grooveline, Keela, Slánia, HHH, Kundaburka, ta an urd kultri eigsle, rud a kinsle hi

0: Lochonje, wat kind het al lang vrien eilish als dat maar zulke moordes.
1: Niet naar cultuur, animatie en China, dat is niet toch een zo. En zonder wie ik rona makoui er cultuur, ik zeg wel in de tijd wie tussen maakt. Na ga maar hoe lang, na wat je eis, ik tuss dat zijn zo maar cultuur. En dat kost het drie jaar, animatie en een goede pijn. Is dat toch gewoon blesje bandslesje story, na wel?
0: Toch kind, ik is maar door te winnen. La rona makoui, hoe ik zijn er toch jocht in de cultuur, is in de wie kosten ga ik. Lesen kerkel crack out zo wel niet. Is Creamland se va on mar fosta agus kul gamadin vi sha guni mar art alling agus vi falls out more riv kultri or fud natiris kum a kin kin al kul vi falls a rumpu on agus yerach ron an a guni an yerach sha is goyliad so is kum a kin kul rada vi alling fi ach kin ta du lan ar le bantach le va a kas an gailge agus tam a kap a shin an talwacht le fail ta kus la dern snare agus fail an a gali agus kin ta an kirkul krakal ta mar is ta Tan kiol it has to English and changa ags and severshin hurtling oglunga glue and ags such a talk to go in the kiol trioga non is shinner for the chlushdal ags is my yaller in a fail to shin so shin shin egg dear
1: she has been bani nu it sat kun keen a gavela chule vlein la kan no mani freshin ags tan eilisha it ziru chule ish group and nachwa nachwil
0: keen to talk so ta rudi keen slay chule gunya so new one will in kiol intoch exulach ta imachtila hai tiley ags tishmor in the Gaeltachta agus gasaroga so ta chulhurt on ta rudi on lehi chulhugane rudi ta fear all in finale
1: is ka mai rudi tarlu mar shin instead of shatana sha
0: so by rudi tarlu in not in exilis ta ta onad kush locha ta arglun chui dor agus ta ta mai kape gamesha dach hiu di bag freshen so ba kupla a tachi exilis gamesha banani kiltri ek alan agus tamisha sul gamor lehi the frad ek alamarach
1: cha kithan rudi smu with tu heina sula gala branuer
0: Kesh dwa, tamae chiapa na rapali eigsula, cos le torbi agus cun de burka agus ushmush, tanaid letrach as a tacht agus funya va tacht on a rapali nusha, ach chumala sin burn church on the bana sin, ta bima zir fada daus nuch le sam
1: Pasa zir fada le keile.
0: Sin eiga zir ach, tamae zir sil gamor lor fada chlish dal.
1: Well, Roisin Gurmila mahat as ach lartzlin in ya, agus bantanya vas chodela ga other voices, agus dern sanayar an zir shachtan isha, agus ta tickets fos er fall gun eile dern sanair erlina tickets gun zir shachtana agus tickets le lai fresh and tegi gudzi dern sanair stat ie well beidz gmai blisha kiol an hain an sha an ish agus eish so muds le kiolturi chuman an kiol tradition da an all skull ola shahid Maeve McGlinchy ed a vidl Kieran McCusker ed a guitar agus Cian Murphy ed a vadog mor agus kasashid the green goes of Aidan fires in Glen Rath agus an Carrageen rua
2: And done.

0: naar het Lachmanskaart. Dat je afvoerder hier niet, dat je afvoerder hier niet en dat de duur ook is. Ik vind het blij. Ik zie de giri's was gewerkt er niet welke jaren.
1: Wij bouwen en wij chappen, gehamland die hier niet. Wij spelen laster. Als wij naar jullie lagen, ik zet je mijn neus in mijn jetty.
2: Wel, zo gergen we met een exotic gergen jij en.
3: Beter, ja, dat je naaf kunt in te en zo. Wij zijn in Nishkert, New Europe, no, Sanafric.
4: We wish you gasta, you know, one nilla gasta. I guess not a way a hewler fart, you know, then if you got argument, you shouldn't do it as an ash. Tahan in your gasta.
5: Anyway, Shannon, very division, who's a hair and a chump award? Then I mentioned this room, and you wish you're a fine looking, you make a cat after a football. You know, I had a television and a football, and Michelle is a radio football. That way, if you want to shag as a child, why don't we shed?
6: Bairscéalta lún go híne ón híne go mbeidh le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, lomsa Michelle na Gríonna.